0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu Hallo Weekend.
3: Hallo Kids Radio.
4: Het is weekend, dus het is tijd voor de weekendclub met mij. Ik ben DJ Debbie en elke zaterdag en zondagochtend kun je mij horen tussen 10 en 11 uur. Ik draai natuurlijk de leukste liedjes, maar je hoort ook dit uur een verhaaltje van Sprookjesboom. Je kunt een boek winnen bij het boekje van de week. En weet je vanmiddag niet wat je moet doen? Nou, blijf dan vooral luisteren, want ik heb straks ook...

0: Nogmaals een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar de Weekendclub op Hallo Kids Radio. En wat was ik toe aan weekend, zeg. Ik heb zo'n drukke week gehad. Allemaal afspraken en klusjes in en om het huis die ik moest doen. Dus ik ben vandaag echt wel toe aan een rustig dagje. Maar wat ga jij vandaag eigenlijk doen? Heeft iemand voor mij nog een goede tip voor vandaag? Met rustige dingen waarbij ik goed kan ontspannen. Dus ga jij vandaag een boswandeling maken? Want ja, het maakt eigenlijk niet uit, hè, of het nou regent of de zon schijnt. In het bos is het altijd zo mooi. Of ga jij knutselen vandaag? Kan iemand mij een goede knutseltip geven? Stuur dat dan alsjeblieft even in via de Hallo Kids Radio telefoon of via de website.
1: Hallo Kids Radio in de ochtend.

En dat was weer een lekker nummer uit de top 40. Heb jij ook gezellig mee staan dansen? Ik stiekem wel, dus het is misschien maar goed dat we hier geen camera hebben, dat jullie me hebben zien dansen. Maar even wat anders. Elke week zet ik ook een boek in het zonnetje. En als je het boek nou heel leuk vindt klinken, kun je hem ook winnen. Dus blijf vooral luisteren.

0: Nou snap ik het, ja!
1: Ja, jij ook!
0: Dus, als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

Vertel Zweefkees, geschreven door Kelly van Kempen. Ik heb weer een heel mooi boek voor me, voor de boekentip van deze week. Dus ga jij nog naar de bibliotheek? Kun je hem opzoeken? Op de voorkant zie ik een heel groot huis, of meerdere huizen lijken het wel. En die staan op de rug van een draak. En op de rug zit ook nog een kindje. Ik denk dat het de draak bestuurt. En als ik het boek opensla, is het eerste wat ik zie een grote wereldkaart. Niet de wereldkaart zoals wij hem kennen, want ik zie geen Europa of Zuid-Afrika. Maar dat is de wereldkaart van de onbekende wereld. Ik zie het land van de tovenaressen, de koperen heuvels, de verre zompige landen, het gevallen gebied. Wat zou daar gevallen zijn? Kalani is opgegroeid in een hotel. Niet zomaar een hotel. Hotel Zweefkees, dat met zijn gasten naar de meest bijzondere plekken vliegt. Bruist van de muziek en optredens en leeft. Als het noodlot toeslaat, moet Kalani bewijzen dat hij een goede hotelier is. En naar het land van de tovenaressen vliegen. Samen met Essie en Sim, zijn beste vrienden, en de oude hulp Norma, gaat hij op weg. De reis voert langs de moerasheksen, draken, boselfen en nog veel meer opmerkelijke wezens. Zal het ze lukken op tijd het land van de tovenaressen te bereiken? En ontdekt Kalani wat er voor nodig is om echt een goede hotelier te zijn? Want dit klinkt ook alweer zo spannend. En als jij zou kunnen vliegen op de rug van zo'n draak met je huis, waar zou je dan naartoe willen vliegen? Laat het me weten en vul het formulier in op de website.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oh, wat een fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! Koekjes en een bos. Precies met wat ik nodig heb.
2: Het bos. Zie je nou wel? Er zijn helemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh nee, nee.
4: Is er iets?
2: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
4: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht,

0: koekjes voor op mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, nou moeten ze snel op mijn huisje, het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee. En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele Sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.

0: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen, is het gelukt?
2: Mijn koekjes, ze zijn gestolen!
1: Goed zo.
3: He? Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
2: Wat?
3: Precies zoals we hebben afgesproken.
2: Nee, ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen!
3: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
0: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Dat was weer een lekker nummer uit de top 40. Want die draai ik hier natuurlijk ook in de weekendclub. Maar ja, in het weekend heb je natuurlijk ook tijd om eens wat andere dingen te doen. Dingen waar je door de week niet aan toe komt. En daarom heb ik natuurlijk in mijn programma ook het onderdeel Testen Maar. Waarin ik elke week aan jullie een thuisexperiment uitleg. Dus dat komt er zo nog aan. Maar eerst weer een nieuw liedje. Ik zweef.

Ja, en dan zijn we nu aangekomen bij het programma-onderdeel die ik stiekem misschien wel het leukste vind. We zijn aangekomen bij Testen Maar, de proefjes die je gewoon thuis kunt doen. En deze week heb ik voor je de dansende rozijnen. Zouden rozijnen net zo gezellig als wij kunnen dansen op de muziek van Hallo Kids Radio? We gaan het testen. Wat je daarvoor nodig hebt. Pak een doorzichtig glas of een doorzichtige vaas. Een beetje water, maar zorg ook dat je een fles bruiswater hebt. Spa of misschien hebben jullie thuis wel zo'n apparaat waarmee je zelf bubbels in water kunt maken. En niet onbelangrijk, de rozijnen. Oké, gaan we beginnen met de test. Vul het glas voor de helft met gewoon water en doe daarna de rozijnen erin. En kijk er eens naar. Gebeurt er iets met je rozijnen? Nee hè, ze zinken één voor één naar de bodem. Nou, deel 2 van deze test. Haal alles weer uit het glas en vul nu je glas met spa. En doe nu eens je rozijnen erin. Wat zie je gebeuren? Het lijkt toch net alsof ze dansen? Ze komen naar het oppervlakte, zinken en komen weer terug omhoog. En weet je hoe dat kan? In bruiswater zit een stof die ook in je adem zit als je uitademt en eigenlijk ook in andere frisdranken. Die stof heet met de moeilijke naam koolstofmonoxide. Koolstofmonoxide hecht zich als een soort van belletjes aan de buitenkant van de rozijnen. En zo'n belletje neemt dus je rozijn mee naar boven je glas in. En bovenaan gekomen springt het belletje kapot. Dan zakt je rozijntje weer, vindt hij een nieuw belletje en komt hij weer omhoog. En zo lijkt het dus net de hele tijd of ze op en neer dansen. Probeer het dadelijk eens met het volgende nummer wat ik aanzet. Dansen ze gezellig met je mee? Ik ben wel heel benieuwd.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom chak.
1: Heb jij net ook lekker meebewogen en misschien wel meegezongen met het liedje van daarnet? Dan kan dat misschien zometeen ook wel, want ik ga nu de superhit van deze week draaien.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
0: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: knikken. Woezel, Pip en Buurpoes zijn vroeg op vandaag. Want ze hebben iets heel leuks verzonnen. Ze moeten tante Perenboom alleen nog wel eventjes vragen of het goed is.
1: Daar willen we gaan spelen. Mag het, tante?
2: Nou, jongens, dat grote grasveld is best wel ver weg. Want ik kan jullie daar niet zien. Nou goed, het is wel heel leuk daar. En jullie zijn groot genoeg. Waarom nemen jullie niet een lekkere picknick mee? Dan kan je daar de hele dag blijven spelen.
3: Ja, leuk! Fijn!
1: Tante, wat is dat eigenlijk, een picknick?
2: Een picknick, dat is een mandje vol lekker eten dat je buiten opeet op een dekentje, gezellig in het gras.
3: Een picknick, ja! Lekker!
2: Goed, haal maar een kleedje en een mandje en dan stop ik daar wat lekker eten in.
1: We zijn er bijna. Kijk, daar is het grasveld.
4: Hallo jongens, waar gaan jullie naartoe?
1: Ha, mannetje. Wij gaan spelen op het grote grasveld.
4: Oh, leuk zeg. Daar kun je heel lekker graven. Mag ik ook meespelen?
1: Nou, nee, Molletje, dat gaat echt niet. Jij bent niet zo snel en dan kan je niet zo goed spelen met ons.
5: Bovendien gaan we picknicken. En molletjes weten natuurlijk niet hoe dat moet. Misschien een ander keertje, goed?
4: Oh, nou. Oké.
1: Zo, die ligt.
6: Dat was best ver lopen. Ik ben moe en heel warm. Zullen we maar meteen gaan eten? Die picknickjes zien er zo lekker uit.
1: Ja, ja. Ik heb ook best trek. Maar we kunnen ook eerst even lekker gaan zwemmen in dat slootje daar. Brrr. Nou, ik niet hoor. Poezen houden niet van water. Ik blijf hier wel op de picknick passen.
6: Oké, Buurpoes. Wel goed opletten dan. En niet alvast iets eten, hè?
1: Ja, lekker zwemmen in een sloot. Wie er het eerst is, Woezel?
6: Pip, dat ben ik hoor.
1: Ja, op de picknick passen. Dat was lekker, hè, Woezel?
6: Nou nog, Pip.
1: Buurpoes, we zijn er weer.
6: Hé, hey, Buurpoes.
1: Huh? Miauw.
6: En nu lekker picknicken. Wat zullen we het eerst eten? Hey, wat gek. Er zit niks meer in de mand.
1: Hè?
6: Al het eten is weg.
1: Oh, Buurpoes. Jij hebt alles opgegeten. Je zou wachten. Dat was voor ons allemaal.
7: Miauw. Nee, echt niet. Ik heb de hele tijd goed opgelet en niets opgegeten.
1: Dat kan niet. Je jokt.
7: Echt niet.
6: Echt wel, Buurpoes. Je bent heel erg aan het jokken.
1: Oh, niet dus.
6: Wel eens. Hé? Kijk nou eens. Die boebel. Dat lijkt wel zo'n hoopje van.
3: Molletje!
6: Molletje, jij hebt alles verstopt.
4: Oh. Ik kon toch niet zo goed met jullie spelen. En ik ben toevallig heel goed in picknicken, hoor.
1: Brrr. Nou, je mag voortaan altijd met ons spelen, hoor.
5: Oh. Ja, echt, Molletje. Wat ben jij goed in verstoppertje spelen, zeg.
6: Kom, jongens. Dan gaan we lekker picknicken.
0: Wat een leuk lolletje van Molletje. Zo spelen de vriendjes nog de hele dag op het grote grasveld. En Molletje, die hoort erbij.
8: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar z'n...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

0: ik klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Het begon allemaal toen de reus Verstoppertje speelde met Co-Kabouter.
1: 6, 7, 8,
2: hier vindt hij me nooit.
1: 10. Ik kom. Buutreus.
2: Hé? Huh?
1: Ja, ik zie je zo zitten achter die boom.
2: Maar dat is niet eerlijk. Ik ben veel te groot. Dat is niet eerlijk, hè?
1: Hé, hey, reus. Ik heb een idee. Maar eerst ophouden met huilen.
2: Wat dan?
1: Vanmiddag gaan we iets doen waar jij goed in bent. Eerlijk is eerlijk.
2: Echt?
1: Echt.
2: Gaan we hardlopen. Doen we een wedstrijd.
1: Nou, goed dan. Eerlijk is eerlijk. Want met Verstoppertje win ik altijd. En met hardlopen... Hé, hey, 2 goudstukken.
2: Goud? Goud!
1: Mag ik ook een goudstuk?
2: Goed. Je krijgt een goudstuk. Als je de wedstrijd wint. Tot vanmiddag.
1: Reken maar dat ik die wedstrijd ga winnen. Ik heb al een plannetje. Ka! Ka Kabouter! Je moet me helpen. Ik moet vanmiddag een wedstrijd hardlopen tegen de reus.
2: Maar dan ga je verliezen.
1: Niet als jij me helpt, Ka. Trek gauw je rode pakje aan. Dan lijk je precies op mij.
2: Ja, en dan?
1: Dan ga je bij de herberg zitten en dan wacht je op de reus.
2: Ja.
1: Dan doe je net alsof je bij bent. En als de reus komt, dan zeg je... Ik was er al lang. En dan ren je gauw weg. Snap je? Nou, tot straks.
3: Maar een kabouter kan toch nooit winnen van een reus? Ook jij niet?
1: Tuurlijk wel, Q.
3: Oh.
1: Het is precies als mijn opa zei. Aan de voet van een berg is elke reus ook maar een dwerg.
3: Wat betekent dat dan?
1: Geen idee. Maar jij moet gewoon je rode pakje aantrekken.
3: Huh?
1: Je gaat bij het kasteel van door een roosje zitten.
3: Huh?
1: En als dan de reus langskomt, huh? Dan denkt hij dat ik het ben. En dan zeg je...
3: Ik was er al lang.
1: Precies. Zo, daar ben ik dan.
2: Ah, eindelijk. Zullen we... Klaar, start af!
1: Ho, ho! Je weet nog niet eens hoe we gaan lopen.
2: Oh ja, hoe gaan we eigenlijk lopen?
1: Eerst naar de herberg.
2: Oh ja.
1: En dan langs het kasteel van Doornroosje.
2: Oh ja, ja.
1: En dan komen we weer precies hier terug.
2: Goed. Klaar, start af!
1: Ho, ho! Je moet ook het goudstuk nog neerleggen.
2: Oh ja.
1: Wie het eerst hier terug is,
2: ja,
1: mag het hebben.
2: Zo. Klaar, start af!
4: Hé, hey, nu geen ho-ho!
2: Hé, hey, wacht op mij!
1: Zo, die is voor mij. De rest doen mijn kaboutervrienden K en Q. Nu is het gewoon een kwestie van wachten.
2: Huh? Jij hier? Ja, ik was hier al lang. Dag! Hé, hey, wacht! Hoe kom ik hier?
3: Ik was er al lang.
2: Nou, dag. Maar, allee, wacht op mij, hè.
1: Gewonnen.
2: Huh?
1: Ik was er al lang.
2: Maar dat kan niet.
1: Nou hebben we er allebei één. Eerlijk is eerlijk.
0: Zo werden de goudstukken toch nog eerlijk verdeeld. En dat allemaal dankzij 3 slimme kabouters. Want wie niet zo sterk is als een reus, moet zo slim zijn als 3 kabouters. Die avond vierden ze een groot feest en leefden weer lang en gelukkig. Net als die keer dat... Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal.
5: De leukste kidszender van Nederland.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: lost the key. What's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Geen tijd waar je armen van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zeg. Ja,
1: eigenlijk ook niet.
0: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
1: Een feestje.
0: Meisjes.
3: Hallo, welkom bij Kist Radio. Dat hoor je overal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Noah en ik ben 9 jaar. En ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

koef een kaviaar, geef mij maar snoep. Laat die bing in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcards, een stuk of vijf. Kreeg er zelfs een spugelkast.

0: Salavi, baby.
1: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het Schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: Hey Plop, ik heb een liedje geschreven. Kijk, staat hier op dit blad.
1: Plopper de Plop, er staat alleen la la la op dat blad.
0: Ja, klopt, ja, heb ik geschreven, ja.
2: Hoe laai het al uit?

0: even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké. Okay.
3: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
4: Bombaloo, kiddy kiddy.
3: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
5: Joehoe!
3: Neem je stem op en laat je horen.

0: Jean-Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.
2: Hallo! Start!

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Hartie, Bartie.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
3: Hallo Kids Radio.
4: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Ja, het is 4 uur geweest, oftewel hoog tijd om te beginnen.

0: Wat een begin van deze weekendshow.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met vandaag weer een lekker gevuld programma. Ik heb wat dingen meegenomen. Ja, ik heb onder andere heb ik een weetje meegenomen. Met daarbij de vraag dadelijk aan jou. Is wat ik zeg nou waar of niet waar? Dus een moment om weer even wat te leren. Daarnaast staat de K3 Bingo-molen. Je hoort het. Ja, die staat er helemaal klaar voor. Dus ook de K3 Bingo die gaan we vanmiddag spelen. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook weer een heel erg leuk spelletje meegenomen. Wat ik weg ga geven aan jou misschien. Dus blijf zeker luisteren.

Lekkere muziek voor in het weekend hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Weet je het zeker? Ja, zeker. Het is hoog tijd om iets te gaan leren vandaag. En we gaan vandaag iets leren over een onderwerp wat je misschien niet zo heel graag hoort. Ik wil het even hebben over groenten. Ja, over groenten. Want ook over groenten is meer dan genoeg te leren. Dan wil ik het even hebben over een van mijn favoriete groenten. En dat is broccoli. Ja, ik hou zelf enorm veel van broccoli. En daar is ook genoeg dus over te leren. Dus ik heb een weetje. Dat ga ik dadelijk aan je voorbrengen. Met dan daarbij de vraag. Is wat ik zeg waar of is het niet waar? Dan mag je er even over nadenken. En kom ik daarna bij je terug met of het dus waar of toch niet waar is. Yes? Ik zou zeggen, spits die oren, luister goed. Want het weetje over broccoli komt eraan. Is het waar of is het niet waar dat broccoli eigenlijk helemaal niet zo goed is voor je tanden? Oeh, ja, nou dat zou wat zijn. Is het waar of is het niet waar dat broccoli eigenlijk helemaal niet zo goed is voor je tanden? Ja, daar mag je even over na gaan denken. En die nadenktijd daarvoor, die gaat nu in.

Ja, dat was je nadenktijd alweer. Maar dat betekent ook dat ik het verlossende woord heb. Want is het nou waar of is het niet waar dat broccoli eigenlijk helemaal niet zo goed is voor je tanden? Ja, je mocht er dus even over nadenken. En ik zal het maar gewoon zeggen. Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, broccoli is juist heel goed voor je tanden. Kijk, nou is sowieso groente eten is goed voor je. Hè? Dat hoor je heel de dag door waarschijnlijk wel. Maar broccoli is in het bijzonder ook goed voor je tanden. Want die bolletjes aan de bovenkant van broccoli, die groene bolletjes, die kun je gebruiken als een soort tandenborstel. Ja, serieus waar. Die kun je gebruiken als een soort tandenborstel. Dan wel, moet ik zeggen, als de broccoli eenmaal gekookt is. Nou, dan gaat die werking een beetje ervan af. Het gaat vooral over rauwe broccoli. Maar die bolletjes van broccoli, die doen eigenlijk een beetje hetzelfde als de borstels van je tandenborstel. Dus die maken je tanden een beetje schoon. Moet ik er wel bij zeggen? Ik raad je niet aan om het echt te gaan proberen. Want ik denk dat de smaak van broccoli met tandenpasta, die hoef ik persoonlijk niet te proeven.

Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En ik zat te denken, het is nu natuurlijk weekend en dat betekent dat er één liedje is dat we deze week heel veel hebben gedraaid, dat eigenlijk nu voor het laatste in het zonnetje staat. Ja, want elke week zetten we één liedje in het zonnetje. Is er één liedje dat wij met z'n allen net wat beter vinden dan alle andere liedjes die we draaien. Dat noemen we dan voor die week de superhit. En dan komt hij dus extra vaak voorbij. Nou ja, dat is voor één week. En aangezien het nu weekend is, betekent dat dat dit echt het laatste moment is dat dat liedje nog de superhit is. Dus het lijkt me goed om daar even bij stil te staan, voordat volgende week er weer een nieuwe superhit is die we dan weer extra vaak gaan draaien. Want deze week was de superhit...

Jazeker, dan is het ineens alweer hoog tijd voor muziek van K3. En ook vandaag staat daarvoor klaar de K3 Bingo Molen. Jazeker. Woehoe. Kijk eens, oh, hij gooit er ook al meteen een balletje uit. Dat is dan weer niet de bedoeling. Nee, doe ik even de balletje terug, want de K3 Bingo Molen, ja, die moet natuurlijk helemaal compleet zijn. Alle balletjes erin, want alle balletjes die in deze Bingo Molen zitten, horen bij een liedje van K3. En dat is het leuke van die bingomolen. Er komt nu een liedje van K3, maar welke dat wordt, kies ik niet. Nee, dat doet die bingomolen. En daarin zitten oude liedjes, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat zit in deze bingomolen. Dus, ja, welk liedje er gaat komen? Ik heb geen idee. En ook het leuke is, misschien dat je ook alweer een nieuw liedje van K3 leert kennen. Dat is ook altijd wel leuk. Dus, ik denk dat het gewoon hoog tijd is om eraan te gaan draaien. En dan gaan we vanzelf zien welk liedje van K3 er vandaag hier in de weekendshow voorbij komt. Daar gaat-ie. Kijk eens aan, daar is een balletje. En op dat balletje zou ergens een nummertje moeten staan. Kijk eens aan. Op een balletje staat zeker een nummer. Het is namelijk nummer 1. Kijk eens aan, nummertje 1. Het allereerste balletje uit de bingomolen. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Hallo K3. Dat liedje heb je al gehoord net. Want dat liedje is ook het liedje van de K3 bingomolen. Dus, ja, je hebt hem eigenlijk al gehoord, maar nu de hele versie. Dan zie ik ook, we hebben er twee van. De ene is van, laten we even zeggen, de nieuwe K3. Dus Hanne, Marten en Julia. En de andere is nog de hele oude versie. Met nog Karen, Christel en Kathleen. Dus laten we die maar gaan draaien. De allerorigineelste versie van Hallo K3. Bij nummer 1 uit de K3 Bingomolen.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een leuk spelletje weg om lekker met z'n allen samen te kunnen spelen. En ook dit weekend heb ik weer een leuk spelletje. Ik zal hem er even bij pakken. Hoppa, kijk. Ik heb hier de doos. Zit helemaal vol. En het is voor het spel Zoek Stinkhond Zoek. En in dat spel, ja, het zit al een beetje in de naam, moet je een beetje gaan zoeken. Ja, want als je nou een goede speurneus bent of je wil een beetje oefenen met een goed kunnen zoeken, nou, dan is het spel zeker iets van jou. Want je krijgt een bord, daarop staan heel veel dingen. Echt heel veel dingen. En op dat bord moet je dus dingen gaan zoeken. Dus bijvoorbeeld, je krijgt een kaartje en daarop staat zoek de man met een rode muts op. Nou, dan heb je dus een bord, die staat helemaal vol. En als jij dan de eerste bent die de man met de rode muts vindt, nou, dan win jij een fiche. Dan ga je op die manier dus kunnen winnen met dus het spel Zoek Stinkhond Zoek, uitgegeven door Lanno. En dat spel kun je dus winnen. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is niet zo heel moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl, ga je naar winnen. Dan ga je naar de weekendshow. En daar zul je ook al een plaatje zien van het spel Zoek Stinkhond Zoek. Dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, ja, die gaat als volgt. Als een hond heel erg blij is, dan kwispelt hij ergens mee. Maar waarmee kwispelt hij dan? Oeh, ja, weet je het antwoord op die prijsvraag? Geef het dan dus zeker door via het prijsvragenformulier op de website. En wie weet ben jij dan wel de winnaar van het hele weekend. Dat hoor je dan maandag van dit het spel Zoek Stinkhond Zoek. Ik zal nog één keer de prijsvraag herhalen. Als een hond enorm blij is, dan kwispelt hij ergens mee. Maar waarmee kwispelt hij dan?

En wat kan die tijd toch vliegen? We zijn alweer aangekomen bij het einde van deze weekendshow. Hier met DJ Johan op Hallo Kids Radio. Ik hoop dat jij een heerlijke middag hebt gehad. En dan gaan we ook alweer bijna naar het eten. Ik hoop ook dat jij heerlijk gaat eten, een hele fijne avond hebt. En graag tot de volgende keer in de weekendshow. Tot dan!

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: taartjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: wat doen aan je stem?
1: Wacht maar af totdat ik Tonien ben.
0: Je hebt nog een lange weg gegaan, jongeman. Als jij dit
1: niemand
0: loopt,
1: zegt, doe dit.
0: Maar als ik dat zeg,
1: niemand
0: dan
1: zegt, geef hier.
0: Wat ik bedoel
1: niemand zegt,
0: is,
1: no.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

Groeten Sabina, kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten Sabina, groeten voor Kids Radio. Doei!

0: terug op het witte doek. En er komt iets heel harigs aan. Born to be wild. Nu de boer vermist wordt, moet Sean de situatie redden. Wat kan er dan nog misgaan? Van de makers van Wallace & Gromit en Chicken Run. Zet je schrap voor een groot avontuur. Dat heel wild belooft te worden. Mis het niet. Het beest van de boerderij. Een Sean het schaapfilm. Deze herfstvakantie in de bioscoop.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: pluimpje. Aan de rand van een groot bos lag een weiland met een kleine boerderij waar een gelukkig gezin woonde. Elke dag vertelde hun moeder haar 7 zonen de mooiste sprookjes. Tot die ene avond, toen vader extra laat thuis kwam.
1: Wat heb ik je gemist?
2: Lieve, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. We kunnen de belasting niet meer betalen. Morgen komt de koning om alles mee te nemen. Alleen onze boerderij mogen we houden.
1: Maar als we alles kwijtraken, hoe moeten we onze kinderen dan te eten geven?
2: Och, ik zou het echt niet weten. Morgen zal ik ze meenemen diep het bos in, om hout te hakken. En ze daar achterlaten. Misschien vinden ze een beter leven aan de andere kant van het bos.
0: Maar achter een grote hooibaal zat iemand verstopt. En die iemand had alles gehoord. Klein Duimpje, de jongste zoon. Niet groter dan een duim.
3: Vader wil ons achterlaten in het bos. Ik moet iets verzinnen om dat te voorkomen. Ik kan witte kiezelsteentjes uit de beek halen. En als we morgen het bos ingaan, strooi ik die op de grond, zodat we de weg terug kunnen vinden.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen liepen de 7 zonen samen met hun vader naar het bos. Klein Duimpje, die achteraan liep, strooide telkens een paar kiezelstenen op de grond.
2: Stop maar. Hier gaan we aan de slag. Ik wil dat jullie hout gaan sprokkelen voor me.
0: De 7 zonen verdwenen tussen de bomen. Vader draaide zich om en liep verdrietig terug naar huis. Niet veel later kwamen de 7 zonen terug op de open plek en merkten dat hun vader was verdwenen. Ze riepen zo hard ze konden.
4: Vader!
5: Vader!
4: Papa!
5: Papa!
0: Maar niemand antwoordde.
3: Ik heb vader gisteren horen praten met moeder. Ze willen ons hier achterlaten omdat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Maar maak je geen zorgen. Ik heb kiezelsteentjes gestrooid. En als we die volgen, komen we vanzelf wel weer thuis.
0: Blij volgden de broers Klein Duimpje. Na een uurtje lopen, zagen ze hun huis.
1: Wie kan dat nou zijn?
0: Vader opende de deur en de 7 zonen sprongen naar binnen van blijdschap en omhelsden hun ouders. Later die avond zaten de houthakker en zijn vrouw alleen in de woonkamer.
2: Morgen zal ik weer het bos in moeten gaan met de jongens. En dit keer zo diep dat ze de weg onmogelijk terug kunnen vinden.
0: Maar wat ze niet wisten, was dat Klein Duimpje, die niet kon slapen, met zijn oor tegen de deur het hele gesprek had afgeluisterd.
3: Ik moet morgenochtend zo vroeg mogelijk opstaan, zodat ik eerst naar de beek kan om nieuwe kiezelsteentjes te rapen.
0: De volgende ochtend sloop Klein Duimpje zijn bed uit, nog voordat de haan had gekraaid, en liep naar de deur.
3: Ik kan de deur niet openkrijgen. Hij is op slot en ik kan niet bij de sleutel. Daar ben ik te klein voor. Wat moet ik nou doen?
0: Verdrietig ging Klein Duimpje terug naar bed en wachtte tot iedereen wakker werd.
2: Goedemorgen, jongens. Hebben jullie lekker geslapen? Vandaag gaan wij weer naar het bos. Wij moeten meer hout hebben. Kom op, dan gaan we. Het is nog een aardig eindje lopen.
1: Ik geef jullie allemaal nog een boterham mee. De laatste die we hebben. Dan hebben jullie nog iets te eten.

0: klein duimpje de boterham in zijn hand had, kreeg hij weer een idee.
1: Ik heb wel geen kiezelsteentjes, maar nu kan ik een spoor maken van broodkruimels, zodat we toch de weg terug kunnen vinden.
0: En terwijl moeder hen nog nariep, liepen ze steeds dieper en dieper het grote bos in.
2: Nou jongens, we zijn er. Ik hak deze boom om en dan kunnen jullie aan de slag.
0: Hij hakte de boom om en de zeven zonen gingen aan de slag. De houthakker draaide zich om en ging terug naar huis. Toen die al enige tijd verdwenen was, riep de oudste zoon...
3: Hé, vader is al heel lang weg. Zou die ons weer achtergelaten hebben?
1: Geen zorgen. Vanmorgen heb ik broodkruimels gestrooid toen we het bos inliepen. Als we het spoor volgen, komen we vanzelf weer thuis.
0: Klein Duimpje liep naar de rand van de open plek... waar hij was gestopt met het strooien van de broodkruimels. Maar zoals we allemaal weten, worden broodkruimels opgegeten door vogels. En soms ook door bosmuisjes. Dus alle broodkruimels waren verdwenen. Nergens waren ze meer te vinden.
1: Ze zijn weg. Alle broodkruimels zijn weg. Oh, wat stom van me. Die zijn natuurlijk opgegeten door de vogels.
0: Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. De kinderen werden drijfnat.
3: En nee, hè, dat ook nog.
1: Dan zullen we zelf de weg naar huis moeten vinden. Hoe eerder we gaan zoeken, hoe beter.
0: De avond viel en het werd donker in het bos. De broers konden de weg naar huis maar niet vinden. Ze begonnen de moed al bijna op te geven toen...
1: Jongens, kijk daar eens. Daar zie ik licht.
0: In de verte zagen ze inderdaad een klein lichtje. Zo snel als ze konden door de zware modder liepen ze er naartoe. Het licht kwam van een huis. Een huis zo groot dat het wel van een reus moest zijn.
1: Zullen we aankloppen?
0: In de deuropening verscheen een reusachtige gestalte. Een reuzin.
1: Goedenavond, mevrouw.
4: Ojojojojoj, jongens, wat komen jullie hier doen?
1: Mogen wij hier overnachten en schuilen voor de regen?
4: Zijn jullie helemaal gek geworden? Je hebt zeker geen idee wie hier woont. In dit enorme huis woont een reus die het allerliefste mensen eet.
1: Maar we kunnen nergens anders heen. Als we buiten blijven, zullen de wolven ons opeten.
4: Oh, nou, hou me op. Kom dan maar naar binnen. Ik zal wel proberen jullie te verstoppen.
0: De zeven jongens zaten nog maar net voor de haard om zich op te warmen... of ze hoorden de bulderende stem van de reus.
5: Vrouw, ik ben thuis. Waar blijft mijn eten?
4: Hemeltje, daar zal je hem hebben. Verstop je snel hier, in het keukenkastje. Vlug!
0: De jongens verstopten zich achter het afwasmiddel... en hielden hun adem in toen de reus de keuken in kwam.
4: Ah, liefie, daar ben je dan.
5: Geef mij een varken. Ik ben uitgehongerd.
0: De reuzin haalde het gebraden varken van het spit en zette het op tafel. De reus greep het varken en trok ruw de poten ervan af en begon te smullen. Maar toen die één poot op had, stopte die met eten.
5: Wat ruikt ik? Dat is mensgevlees.
4: Ah nee, joh, gekkie. Dat is vast die voorraadschapen die ik in de kast heb liggen. Weet je nog wel? Voor als je vrienden morgen komen eten.
5: Je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik ruik mensge.
0: De reus stond op en snoof. Hij snoof nog eens en liep toen naar het keukenkastje waar de jongens in zaten. Hij trok het kastje open en...
5: Ik zei het toch? En nog wel zeven mensgjes.
4: Ah, kom, die ga je toch niet opeten? Dat bederft je eetlust. Daarbij, ze zijn zo mager, daar heb je toch niks aan?
5: Ik wil ze niet opvreten. Ik wil een kop inslaan.
4: Ja, en nu hou je op. Ik wil gewoon dat jij je varken opeet en daarna gaat slapen. Ja, basta.
5: Wat jij wilt.
0: De reus pakte het varken van tafel en liep mokkend naar buiten om verder te eten.
5: Wat kan mijn vrouw zeuren?
4: Kom jongens, snel. Jullie moeten naar bed. Het is al veel te laat. Morgen vroeg zal ik kijken wat ik voor jullie kan doen.

0: ze dan ook altijd zijn prinsesjes. Daarom droegen ze ook alle zeven een gouden kroontje. De zeven dochters lagen al te slapen. Aan de andere kant van de kamer stond nog een bed, groot genoeg voor zeven jongens.
1: Kijk eens, hier heb ik zeven slaapmutsen. Zet ze maar op. Heb je het niet koud? Hé, ga maar lekker slapen. Laat rusten.
0: Toen de reuzin was verdwenen en iedereen in het huis sliep, lag Klein Duimpje nog altijd wakker. Hij moest een plan bedenken om zijn broers te redden.
2: Als ik nou eens onze zeven slaapmutsjes verruil met de zeven kroontjes, dan zal de reus denken dat wij zijn dochters zijn en ons met rust laten.
0: En dat was precies wat Klein Duimpje deed. De kroontjes zette hij op de hoofden van zijn broers en de slaapmutsen op de hoofden van de dochters. Die nacht, toen de reus wakker was geworden, wilde hij even gaan kijken bij zijn prachtige dochters.
3: Boedje, boedje, boedje, boedje, boedje. Mijn mooie prinsesjes. Boedje, boedje, boedje, boedje. Jullie zijn zo liefjes. En dan die vieze jochies bij jullie in de kamer. Bah!
0: De reus liep naar het bed toe waar zijn dochters lagen te slapen. Maar omdat ze nu een slaapmuts droegen in plaats van een kroontje, dacht hij dat het Klein Duimpje en zijn broers waren. Hij pakte ze allemaal op en stopte ze in een zak en besloot om ze de volgende dag ver weg te brengen.
3: Mijn vrouw slaapt en ze merkt toch niet wat ik doe. Ik zal ze een lesje leren. Hoe durf ze als vieze muizen door mijn keuken te sluipen?
0: Toen de reus was verdwenen, stond Klein Duimpje op.
2: Snel jongens, wakker worden. We moeten hier vandaan.
4: Mag ik eerst even wakker worden?
2: Geen tijd. We moeten de lakens aan elkaar knopen en maken dat we wegkomen.
0: De volgende ochtend stond de reus op om zijn dochters te gaan wekken.
3: Vlug naar mijn prinsesjes.
0: Maar toen hij de deur opendeed, zag hij dat alle twee de bedden leeg waren. Uit het raam hingen aan elkaar geknoopte lakens, waarlangs Klein Duimpje en zijn broers waren ontsnapt.
3: Nee, die vervloekte jongens hebben mij voor de gek gehouden. Vrouw, wakker worden, haal mijn laarzen.
1: Hier, je laarzen. Jij kunt mij ook nooit rustig eens even lekker laten uitslapen, hè? Na al dat gekook wat ik voor je gedaan heb. Ik kan geen varken meer zien.
3: Die zeven jongens zijn ontsnapt en ik zal ze vinden.
1: Zeg, je bent toch wel weer voor het avondeten thuis, hè? Dag, schat. We eten varken.
0: De reus trok zijn zevenmijlslaarzen aan en rende door het bos. Met zevenmijlslaarzen kun je namelijk hele grote stappen maken, zodat niemand je bij kan houden. Klein Duimpje en zijn broers hadden de hele nacht gelopen door het bos. Ze waren verschrikkelijk moe. Maar de gedachte aan thuis hield ze op de been. Plotseling hoorden ze een bulderende stem.
3: Kwaai jongens, ik zal jullie krijgen.
2: We moeten ons verstoppen. Laten we ons verspreiden. Hier, onder deze boom en achter deze rotsblokken.
0: Toen de reus bij de rotsblokken aankwam, was hij ontzettend moe. Ja, je moet het ook maar eens proberen om te rennen met zulke grote laarzen aan. Nou, dat is geen pretje. Hij zag de boom en de rotsblokken en liet zich op de grond vallen. Daar viel hij als een blok in slaap. Op het gesnurk van de reus kwam Klein Duimpje tevoorschijn en keek vol ontzag naar de immense zevenmijlslaarzen.
2: Ik moet die laarzen pakken, want ik heb een fantastisch idee. Ga jullie maar naar huis en zeg tegen vader en moeder dat ik eraan kom met een grote verrassing.
0: Heel voorzichtig pakte Klein Duimpje de zevenmijlslaarzen en toen hij ze aantrok, werden de laarzen steeds kleiner en kleiner totdat ze precies pasten. Hij rende terug naar het huis van de reus en klopte op de deur.
1: Klein Duimpje, wat doe je hier?
2: Uw man is gevangen door gevaarlijke rovers en nu eisen ze goud.
1: Oh, mijn hemeltje. Oh, nee, hè. Hier, neem alsjeblieft al het goud mee dat we hebben en red mijn man. Ik kan niet zonder hem. Alsjeblieft, Klein Duimpje.
0: Klein Duimpje was nog nooit zo blij geweest. Met het goud in zijn hand rende die naar huis. Ja, wat met die zevenmijlslaars natuurlijk een koud kunstje was. Toen die thuis kwam, stonden zijn vader en moeder al te wachten. Samen met zijn broers.
5: Oh, daar is die!
2: Vader, ik heb goud genoeg

0: Ah, je bent een grote held, Klein Duimpje.
1: We hebben jullie zo vreselijk gemist.
2: Klein Duimpje vertelde het hele verhaal over de reus en zijn dochters en de geweldige zevenmijlslaarzen. Het was het grootste avontuur dat ze ooit hadden beleefd. En dat voor iemand zo klein als Klein Duimpje. En de reus? Daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Oh.

0: Mensen geloven al lang niet meer in monsters.
1: Huh? Niet te geloven.
0: Maar Mia ontdekt dat ze wel degelijk bestaan wanneer ze terechtkomt op een geheime monsterschool. Haar nieuwe klasgenoten zijn geen kinderen, maar echte monsters.
2: Mensen zijn duivels. Hun bloed is ijskoud.
0: Mia is dolblij.
1: Dit is echt monsterlijk.
0: Maar niemand mag weten dat zij een mens is.
1: Ik ben een tutu-monster.
0: Lukt het haar om iedereen ervan te overtuigen dat ze ook een monster is?
3: Heb een akelige dag, gruwelijk tutu-monster.
0: Monster Mia. Nu in de bioscoop.
4: Scary Prairie is terug in Slagharen. Het Wilde Westen staat vol pompoenen, vrolijke Halloween-figuren en mysterieuze plekken. Jackie is haar coyote-lolly kwijt en heeft jouw hulp nodig. Kom je haar en Randy en Rosie deze Halloween helpen zoeken? Scary Prairie in attractie- en vakantiepark Slagharen.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

Weerman.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zo, ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.
0: De molenaar knikte en nam afscheid van zijn dochter. Hij dacht, had ik mijn grote mond maar dichtgehouden, ik zal haar nooit meer terugzien. De koning deed de deur op slot. Het meisje keek hulpeloos naar de berg stro en begon te huilen.
3: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
3: Wie ben jij?
1: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
3: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
1: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
3: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
3: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
1: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
3: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
1: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorden een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
2: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
1: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
2: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, ga maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Nou, goedendag dan maar. Nu?
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop, rap, hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent toch niet doof? Zodra het kind

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje! Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken! Ja! Yeah.
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee!
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden, hè.
4: Oké. Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Abraham?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee,
4: Arnold?
2: Ook niet. Nee. Allemaal niet goed.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor?
2: Ja, maar prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je...

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Hey, ben je nog steeds bezig? Nou, kom. Hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja. Dam,
4: Sascha?
3: Dam,
4: dam.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Dadam.
4: Simon.
3: Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Je hebt er niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Repelsteeltje?
3: Ja, Repelsteeltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Repelsteeltje.

0: beeldje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
1: Liefste, wat was dat voor lawaai?
2: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Mariette wil verder spelen. Kom Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Onze

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: van jou.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: or another.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Huul de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar gaan we!